0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos. Goud van Hout. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ilma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

0: RTV Slos, met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Als je zo oud bent, geven mensen gauw een fotje. Wat zeg je daarvan, Hein? Is dat geen mooie baan?
1: Yes.
0: En als ik thuis kom, kniel ik voor mijn bedje neer. En vol van dankbaarheid bid ik dan, lieve heer.

Je hoort alles op RTV Slos. Oeka, tjaka, oeka, oeka, oeka, tjaka.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Ja, goedemorgen. Ik hoor mezelf een beetje. Ja, ja nee, ik had zelf iets niet helemaal. Ik had het te zacht gedraaid, Herman. Dus het lag aan mij. Op deze zaterdag 15 augustus 2026. En we zijn er maar een uurtje. En dit is de laatste keer dat we voor een uurtje zijn. Van de volgende week zijn we er weer voor 2 uur. En ik zie al iemand denken, oh, dan moet ik dit ook nog 2 uur doen. Maar Herman vindt het stiekem hartstikke leuk. En we eindigen dit uur met Dirk, die in Blokcel is op de jaarmarkt. En ik hoop dat hij nog niet weggeregend is. Ik spreek Enno Paulusma, de kunstenaar die exposeert in het infopunt Duurzaam. Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt. En ik begin met Rina de Jager-Fleer over de actie van de dopjes in Oldenmarkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik, nou ja, ik zei het net al toen weer heel lief, wat zie je er prachtig uit.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja. Gekozen voor deze jurk. En dat komt eigenlijk ook met een knipoog naar... als je de allerlei soorten kankers hebben in Nederland een lintje. De welbekende roze voor de borstkanker. En lymfekliekanker is dus groen. Vandaar vandaag mijn groene jurk.
0: Ja, ja. Het is ook trouwens een prachtige jurk, hoor.
1: Dank, dank.
0: Maar... Dat is wel gewoon even een leuk feitje. Jammer dat dan de camera's niet aanstaan. Maar dat doen we in de zomerperiode eigenlijk nooit. Maar dus een groene jurk. Want ja. Lymfeklierkanker.
1: Ja. Ja, ik kreeg zeer onverwacht januari 2025 te horen dat ik Burkitt heb. Had eigenlijk. En Burkitt is de meest agressieve en zeldzame vorm van lymfeklierkanker. En het heeft heel lang geduurd voordat ze dat ontdekte. En ik heb echt het was bijna te laat. Het was echt een paar minuten voor 12. Toen we wisten wat het was. Ja.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook in de krant meerdere dingen gedeeld.
1: En klopt.
0: Natuurlijk wat gelezen.
1: Ja.
0: Maar. Je begon een beetje met rare klachten.
1: Ja, een beetje vaag, zoals we ze allemaal wel eens kennen. Ik had wat last van mijn kuit. En toen kwam daar wat problemen in mijn kaken bij. Wat echt ontzettend veel pijn deed. En toen zei ze, ja, het is eigenlijk wel spanningsgerelateerd. En ik denk, oh jee. En toen kwam daar nog mijn linkerborst bij. En eigenlijk werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ze wisten het gewoon niet. Totdat ik mij op 1 januari precies tussen de vuurwerkslachtoffers melden met daarbij nog een hele dikke buik die echt in een paar dagen tijd, 3 dagen tijd, 6 maanden zwanger was ontstaan. En toen zei de spoedeisende hulp, nou, nu gaan we jou eventjes goed door de scans halen en eens even kijken wat er aan de hand is. En na de CT-scan zag ik beelden. En toen dacht ik, oh, als dit mijn beelden zijn, dan is er wel iets goed mis. Ja.
0: Want dat herkende je.
1: Nou ja, we hebben allemaal biologie gehad. En je weet dan, een scan, als daar dingen gaan oplichten, dan is er vaak wel iets goed fout. En ze kwamen eerst met diagnose uitgezaaide eierstokkanker. Over het algemeen betekent dat je daar uiteindelijk aan overlijdt. En ik heb het geluk gehad dat ik werd acuut opgenomen. Want ik was al heel erg ziek. Dat de artsen doorbleven zoeken. En een hoog tempo, dus onderzoek op onderzoek volgde. Maar ik ging echt dag bij dag hard achteruit. En op een van de laatste dagen, mijn man, die was eigenlijk een vertrouwen verloren dat ik daar doorheen zou komen. En de dag erna kregen wij de uitslag dat het Burkitt was. Ik lag in Heerenveen, in het Friesius. En ik werd met spoed met de ambulance naar het UMCG gebracht in Groningen. Want daar zitten Burkitt-experts. En vandaar ging het verhaal verder. Ja,
0: ja en nu ja. Zit je hier.
1: Nu zit ik hier, ja.
0: En kun je zeggen, ik had het? Want dat zei je net.
1: Ja, ik ben hartstikke schoon. Ja, ja, echt helemaal super. Dit is ook een kanker, dit is een systeemkanker. En als ze die goed aanpakken en ze gaan er echt met 2 gestrekte benen van achterin, dat is niet best. Maar dan is het ook afgelopen.
0: Ja, dus ja. Een hele zware, verschrikkelijke... tijd gehad.
1: Ja.
0: Ik kan het allemaal woorden geven, maar nu mag ik vast niet hardop hier uitspreken. Maar uiteindelijk wel hier.
1: Ja, ja, en het is grappig, hè, want het is mijn verhaal. En ook als je dat dan terugleest in de krant en als ik het vertel. Maar het voelt nog steeds niet helemaal als mijn verhaal. Dus dat is een beetje gek.
0: Ja, natuurlijk ook als ik kijk in januari 2025. En we zitten nu op 15 augustus 2026. Kijk, ruim rekenen, 1,5 jaar.
1: Ja, klopt, klopt. En officieel ben ik sinds juni vorig jaar ben ik schoon. En dan was de PET-scan, die was schoon. En, dus ik ben al een mooi tijdje onderweg in herstel.
0: Ja, en ja. Wat zijn de vooruitzichten?
1: Vooruitzichten vinden ze erg lastig. Vanwege het feit dat ik naast de Burkitt, die al zeldzaam is, ook een unieke enzymafwijking heb. En daar kwamen ze na de eerste chemoreeks pas achter. En dat is ook logisch. Maar ik kreeg complicaties die niet... op dat moment niet te verklaren waren met bijwerkingen van de chemo's. En ze zijn dus verder gaan onderzoeken. En toen bleek dus dat je hebt enzymen en die verwerken medicatie. Je hebt ze in groepen. En ze willen gewoon dat een chemotherapie, zeg maar, wat ze je toedienen, een bepaald aantal uren actief is in je lichaam. Dan je enzymen moeten dat op gaan ruimen samen met je bloed en je andere systemen. En bij mij waren er dus twee groepen die, eentje die op zijn kont zat en de ander die bijna niks deed. Dus die chemo's bleven bij mij veel langer actief in mijn lichaam. Goed tegen de kanker, echt supergoed. Maar deze streus, ik zie je kijken.
0: Ik moet zeggen, dat mag,
1: deze
0: dat kan
1: streus
0: niet
1: voor
0: goed
1: de goede
0: zijn
1: cellen.
0: Nee,
1: dus van mond tot kont zeiden ze, zijn alle slijmvliezen ernstig beschadigd geraakt. Met het dieptepunt, een opname op de IC, omdat de dunne darm ook geperforeerd was. En
0: Ja, want dus, heel veel mensen vergeten natuurlijk dat chemo ook gezonde cellen, die snel delend zijn, dus je slijmvliezen, ook aanvallen.
1: Klopt.
0: Dus ja, daarom zeg ik, dat kan niet goed zijn.
1: Nee. Het is sowieso de hoeveelheid chemotherapie die je krijgt op deze kanker is immens groot. Dus dat komt sowieso, gaat gepaard met veel complicaties. Maar bij mij kwamen er nog veel meer complicaties bovenop. Dus ik heb van alles meegemaakt. Van stoma tot het haaruitval wat iedereen kent. Maar ook tanden die op een gegeven moment helemaal los kwamen te zitten. En je toch wil gaan eten. Dat je in bed gewassen moet worden. En voor mij was het de eerste keer ook door een man. Nou, was ook wel even een dingetje.
0: Dat snap
1: maar,
0: ik.
1: Maar dan denk ik, maar dat zijn slechts mijn gedachten. En daar, dat was hetgeen waar ik invloed op had. Op mijn gedachten. En de gedachten, daar ben ik heel druk mee bezig geweest. En heeft er ook voor gezorgd dat ik het verhaal kan vertellen.
0: Ja, want je zit hier je eigen verhaal te vertellen.
1: Klopt.
0: En het is super oprecht en zo, maar komt er vrij makkelijk uit.
1: Klopt.
0: En wat misschien ook wel heel mooi is, je zet je dus nu ook weer in voor het KWF.
1: Klopt.
0: Want in Ondermarkt kenden we natuurlijk al de toppenactie van Heidi en Eelco de Vries.
1: Ja, klopt. Ja. En Heidi en Eelco, die hebben, Heidi heeft zelf ook kanker gehad en kwam op het spoor van deze actie en is begonnen, heeft dus een ton bij hun huis neergezet en daar verzamelden zij dopjes in. Dopjes mag je denken aan het flesje bier.

0: Ilko, ja, ik snap het niet. Maar ze gaan weg uit Holle Markt. Weg uit Sterwijker Land.
1: Hoe dan?
0: Hoe dan, vraag je af. Maar nee, ik begrijp absoluut hun keuze die zij daarin gemaakt hebben. En, maar ja, dus de actie, daar stond op Facebook. Ja, is stoppend. Wie wil hem overnemen? En na een paar keer die oproep dacht ik van ja, als niemand opstaat. Voor ons is het aan de vroege kant. Ik ben nog volle bak bezig met herstel. Dus ik ben echt mijn leven nog op orde aan het brengen. Mijn lichaam nog verder aan het ontdekken. Mijn gezin weer op poten te zetten. Maar voor de actie is het goed dat het doorgaat. En mijn man en ik hebben samen met onze jongens besloten om de actie over te nemen. Dus de tonnen staan inmiddels bij ons. Tegen onze gevel aan voor ons huis. We hebben een vermenigvuldiging toegepast. Er zijn inmiddels 3 tonnen. We scheiden al voorhand graag. Dus mocht jij ook aluminium hebben, doe dat in de andere ton. Aluminium en koper levert meer op. Meer voor het KWF. En het scheelt ons werk.
2: Ja, maar echt, voor jullie is het met je gezin. En ik hoor dus een man.
0: Ja.
2: En jongens?
0: Twee jongens, ja. Toen ik de kanker kreeg, was de jongste 6 en de oudste 12. En kanker heb je niet alleen. Het is een enorme klap wat iedereen krijgt. En de verhalen komen nu ook echt van iedereen ook los. Van op welke moment. Iedereen heeft wel eens een keer een heftig nieuwsbericht. Dat je zegt, ja, ik weet precies waar ik toen was. Dat hebben mensen met het moment dat zij het dus echt horen kregen dat ik dus heel ernstig ziek was. Dat is wel. Het heeft enorm. Dat, als je daarbij stilstaat, denk je, oh jeetje, wat hebben jullie ook meegemaakt?
2: Nou ja, en het alle complicaties die je daarbij noemt,
0: ja.
2: Waar mensen naast jou. Niet eens, denk ik, alleen je gezin, maar ook de mensen daar weer omheen ook gewoon bij zijn geweest.
0: Je staat erbij, je kijkt ernaar. Dat is wat zij allemaal hebben mogen doen. En hebben mogen zien hoe hard de strijd is geweest.
2: Maar ook hoe mooi je dus met elkaar ook
0: absoluut,
2: kan staan
0: absoluut.
2: Voor kankeronderzoek.
0: Ook. Ja, wij als gezin hebben gezegd, wij pakken dit op. En we merken dat het in onze eigen groep alweer heel erg verspreidt. Want die verzamelt nu de dopjes daar. En denk aan horecagelegenheden. Denk aan een brandweerkazerne. Waar natuurlijk na een oefenavond ook nog eventjes wordt geëvalueerd. Allerlei initiatieven komen nu op gang. En dat vind ik het mooie ook aan deze actie. Het dopje aan zich, dat gooi je normaal gesproken gewoon in het plastic afval. Het levert niks op. Maar als we allemaal dopjes bij elkaar doen, levert het wel iets op. En het is voor een goed doel. Plus het feit is dat het wordt gerecycled op die manier, op de juiste wijze. En we hopen ook met deze actie een stukje bewuster omgaan met je afval te bereiken. En natuurlijk ook gewoon echt een mooie opbrengst voor KWF. Want hoe mooi zou het zijn als een volgende Rina net iets betere behandeling kan krijgen, waardoor het lijden en de schade afnemen en de kwaliteit van leven toe mag nemen.
2: Heel mooi idee en heel mooi gedachtegoed natuurlijk. Belangrijkste, waar kunnen we onze dopjes heen brengen? Wat is het adres?
0: Het adres is de Tullenerskamp nummer 5. Er is maar 1 straat in Nederland die de Tullenerskamp heet. En voor de mensen die Oldemarkt wat beter kennen, we zeggen altijd, we wonen achter Raggers. Het oude bedrijf en tankstation.
2: En dan gewoon aan de gevel, 3 bakken.
0: 3 tonnen.
2: Dopjes, aluminium en koper.
0: En er zijn ook nog mensen die deze actie zo'n warm hart toedragen dat ze ook gewoon hun blikjes waar statiegeld op zit ook bij ons inleveren. Dus die brengen wij dan ook gewoon netjes naar de supermarkt. En die opbrengst gaat ook mee. En mocht jij lekker in het buitenland, per ongeluk alle blikjes hebben meegenomen, lever ze in. Het is aluminium, dus het levert voor ons ook weer geld op.
2: Heel erg mooi. En ik wens jou veel succes.
0: Dank je wel.
2: Ook plezier.
0: Ja,
2: en,
0: zeker.
2: En ook een heel mooi herstel.
0: Dank je wel dat ik hier mocht zijn. En Ilko en Heidi, jullie luisteren waarschijnlijk. Ook dank jullie wel dat jullie die actie hebben opgezet en dat wij hem mogen voortzetten.

0: Ja, en goedemorgen Marieke Pitt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En aan het genieten van de regen?
1: Nou, we zijn aan het fietsen in de Gelderse Achterhoek en het is nu even droog. Helemaal goed.
0: Net het verkeerde moment om te bellen, want dan hadden we eigenlijk even moeten bellen als het regende en aan het schuilen was natuurlijk.
1: Ja, nee, maar dat is prima.
0: Maar lekker vakantie aan het vieren.
1: Ja, 4 dagjes even fietsen.
0: Oh, lekker. Veel plezier. En wij gaan het hebben over 5 september alweer. Klinkt ja, nog heel ver weg.
1: Nou, het gaat snel hoor. Dan komt de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Op zaterdagmiddag, 5 september. Tegelijk met Kopje Cultuur. En we kunnen eigenlijk nogal een paar kramen vergeven aan vrijwilligersorganisaties, non-profit organisaties die met vrijwilligers werken. Die zich willen presenteren en die nieuwe vrijwilligers willen werven.
0: Ja, want het is echt een markt. Hè? Ik ben er volgens mij vorig jaar een keer overheen gelopen. Maar het zijn echt kraampjes. En dan kun je organisatie staan.
1: Ja, we hebben kramen van 4 meter. Oh, daar komt de trekker voorbij. We hebben kramen van 4 meter. En het is kosteloos om mee te doen. Wel vragen we om... ik zit hier op het platteland. wel vragen
0: we zijn
1: al
0: wat
1: om,
0: gewend hier, hè, in Steenwijkerland.
1: Ja. Wel vragen we om hem leuk aan te kleden en het liefst ook een leuke activiteit aan te bieden. Bijvoorbeeld fietsen met de duofiets. Of van de EMBDO pleisters plakken. Of weet ik wat. Of een quizje. Of nou ja, noem maar op. Bij ons wij trekken graag een blik vrijwilligers open. Bij ons kun je blik gooien en blik lopen. Dus een beetje actieve stand. Wat een beetje aanspreekt. En waardoor je makkelijk in gesprek komt met mensen die langslopen. En dat je kan vertellen hoe leuk het vrijwilligerswerk is, wat het je oplevert. En om te kijken van wat zou geschikt vrijwilligerswerk zijn voor iemand.
0: Ja, want vrijwilligers zijn natuurlijk best wel schaars.
1: Nou, wij hebben elke week toch wel zo ongeveer 4 mensen op gesprek. 4, 5 mensen op gesprek die een match zoeken. En Peter, mijn collega, die heeft van alle 170 vacatures kent hij alle organisaties. Dus die weet het altijd wel heel goed in te schatten. Wat vind je leuk, wat past bij je. Maar het zijn ook voor maatschappelijke stagiaires heel geschikt. Dus als jongelui denken van ik moet toch die 20 uur volmaken met een maatschappelijke stage. Nou, wees van harte welkom en kom even rondkijken.
0: Ja, want juist dit zijn de stages die je gewoon daarin kan doen. En ja, stiekem is het ook gewoon leuk.
1: Ja. Nee, met 20 uur stage lopen, je kan snuffelen. Het hoeft niet bij 1 organisatie, het kan bij meer organisaties. Maar dus ook voor maatschappelijke stagiaires is het een hele leuke markt. En sociaal pensioen, hè? Mensen die met pensioen zijn en in een groot gat vallen. Dat is vrijwilligerswerk, kan ontzettend leuk zijn om weer nieuwe mensen te leren kennen. Weer sociale contacten te hebben, je zinvol in te zetten.
0: En aan wat voor organisaties kunnen we denken die er zijn op dit moment?
1: Ja, het is heel divers. De dierenambulance is er met een ambulance. Die kun je van binnen bekijken. Het Rode Kruis is er. Noorderboog is er. Dat is een zorginstelling, hè? Meer met voor ouderen. Steunouder is er, want die zoeken weer nieuwe steunouders voor kinderen. Ja, voor zeg maar gezinnen waarvan heel graag het kind eventjes een middagje ergens anders gaat spelen bij een steunouder. Waardoor het gezin of de moeder of de ouders even ontlast worden. Steunouder is er, de bibliotheek is er, Taalpunt is er. Volgens mij natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, een van die twee. Ik haal ik altijd door elkaar. Stichting Bruis, activiteiten van de Gagels is aanwezig. Ja, het is eigenlijk al een hele rits. We hebben al iets van 17, 18. Maar het mogen er nog meer zijn, want ze kunnen ook een kraam delen eventueel. Ja.
0: Ja, en waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Op de website van vipsteenwijkerland.nl. Daar staat onder agenda staat de markt vermeld met een aanmeldlink.
0: Dus niet te missen?
1: Nee, en ze kunnen eventueel ook mailen naar vip@sociaalwerktekop.nl.
0: Tot wanneer is de deadline? Is dat, laten we zeggen, 4 september? Of wil je dat wel iets eerder weten?
1: Nou, het liefst weet ik dat wat eerder. Weet je, eind volgende week of zo. Dan hebben we volgens mij nog 2 weken. Ja. Dus als ik het 2 weken van tevoren weet, is dat wel fijn.
0: Ja.
1: Want zij vullen ook goodiebags voor de standhouders. Hè. Die krijgen een flesje water en een bon voor een ijsje. We delen sowieso 100 ijsjes gratis uit op de markt. We hebben een leuke ijskoboer. En ja, ze krijgen koffiemuntjes en een flesje water en een cakeje of nou, noem maar op.
0: Ja.
1: Dus het is wel fijn als wij weten van oh, hoe kunnen ze zoveel koodiebags klaarmaken. Dat iedereen een koodiebag krijgt als standhouder.
0: Ja, en als mensen vragen hebben, gewoon even mailen naar vip@sociaalwerktekop.nl.
1: Ja, als ze vragen hebben, mail gerust. En nou, dan neem ik altijd wel contact op.
0: Ja, ja, want jullie doen natuurlijk meer dan de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Dus als mensen misschien op deze datum niet kunnen, zijn er ook andere mogelijkheden?
1: Ja hoor, ze kunnen altijd contact opnemen van wat wij voor ze kunnen betekenen. Qua plaatsen van een vacature. Maar ook informatie over de vrijwilligersverzekering, over subsidies en fondsen, over vertrouwenspersoon, over hulp bij jaarrekeningen. We hebben nu net een nieuwe pilot lopen. Ja, ze kunnen over allerlei vragen betreffende vrijwilligerswerk kunnen ze bij het vrijwilligersinformatiepunt, het VIP, kunnen ze terecht.
0: Ja, top. En dan dank je wel voor deze informatie. Wens ik je nog heel veel fietsplezier en ik hoop dat je het toch een beetje droog gaat houden.
1: Ja, dankjewel, ik ook. En ja, ik nodig iedereen van harte uit om naar die markt te komen. Het is tijdens Kopje Cultuur voor de Grote Kerk in Steenwijk. En ja, kom gerust 's middags van 12 tot 4:30 langslopen. Kom een kijkje nemen.
0: Veel succes.
1: Dankjewel.
0: Doei doei. Joep.

0: Ja, en wij gaan door. En ik zit tegenover Enno Paulusma. En Kees. Kees. Ik heb natuurlijk het nieuws gelezen van een hele mooie expositie. Maar ik wil eigenlijk vooral even weten, wie is Enno Paulusma?
1: Oh ja, wie ben ik? Dat ben ik dus. Maar ja, hoe zeg ik dat? Ik ben geboren in Amersfoort. Dus misschien is dat het handigst om te vertellen, want daar begint het eigenlijk een beetje. Mijn gezin van 6 kinderen. Daar moet ik niet gaan zitten stotteren. Maar het is even lastig, want deze vraag had ik niet aan zien komen zo direct. Van wie ben je? Maar ik heb een. Laat ik me beginnen gewoon met. Want het gaat natuurlijk over het schilderen, denk ik. Waar we eigenlijk naartoe willen. Maar ik kom uit een heel. Ik vind het een heel fijn gezin. Het was wel een groot gezin. Maar er kon eigenlijk van alles. Mijn moeder zei altijd waar. 6 kunnen eten, kunnen er ook 7 eten of 8. Weet je, dus op die manier ben ik wel ruimdenkend opgevoed. En ik had als kind, zag ik al misschien de dingen toch anders. Ik weet niet hoe. Ik denk dat kinderen dat sowieso wel hebben. Alleen je moet dat vasthouden of ontwikkelen verder. Want bijvoorbeeld.
0: En de ruimte krijgen, denk ik.
1: Wat zeg je?
0: En de ruimte krijgen.
1: Ja, ja ook. Nou, wij hadden thuis de ruimte wel. Ik was altijd aan het tekenen en daar. Daar zat ik altijd te knutselen. En ging ik dan ook meespelen. Ik maakte poppetjes. Ik maakte dan, ik zal maar zeggen, hele gezinnetjes van alle rassen en standen. En dus echt. Ik zou maar zeggen, van blank tot donker, tot rood, tot geel, weet je. Dus, en daar speelde ik dan mee als kind. En ook met mijn moeder ging ik. En dat is dus, kom nu eigenlijk dan op die expositie van nu. Gingen we dan naar de markt. En daar zag ik die vissen liggen. En die vissen zijn morsdood. Maar ze blijven je wel aankijken, omdat ze geen oogleden hebben. En ik vond dat boeiend.
0: Ik vind het zelf een beetje creepy.
1: Ja, ik denk dat veel mensen en kinderen dat ook hebben. Maar ik vond dat juist heel boeiend, dat soort dingen. En dit is bijvoorbeeld een voorbeeldje. Ik had een kinderboekje met allemaal leuke liedjes. Hè? Met Hop maar Janneke, Stroop in het Kanneke, dat soort dingen. En daar stond ook een rijmpje in. En ik vind het zo jammer dat ik het boekje niet meer heb. Maar dat was Moeder, onze beer is dood. Hoor dat beest eens brullen. Snij hem zijn kop en zijn oren af, over wat zullen we smullen. En dat vond ik eigenlijk het mooiste versje wat erin stond. En misschien niet om de dood. Ja, en misschien ook juist wel. Ik wilde ook niet dat varken slachten. Want bij het begin moest je ook weten, wat is een beer? Maar dat is dus een mannetjesvarken. Maar waarom dat erin stond, dat vond ik zo bijzonder. En zo keek ik eigenlijk wel vaker naar dat soort dingen en liedjes ook en versjes.
0: Wat mooi.
1: Ja,
0: en vanuit daar dus echt dat kunstenaarschap.
1: Ja, wellicht wel. En het wel grappig is, we hebben een kleindochter. En zij vond, want dat vertelde ik wel, zij vond dat soort liedjes ook mooi. En het grappige is dat we eigenlijk helemaal geen bloedverwanten zijn, maar meer geestverwanten, denk ik.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En toen een expositie.
1: Ja, nou ja, daar gaat natuurlijk wel wat vooraan vooraf.
0: Want
1: ik heb dan opleidingen gedaan voor. Schilder in de breedste zin van het woord. In Utrecht, Nimeto. En uiteindelijk, ik wilde graag toch schilderijen maken. Ik was gecharmeerd toen ik 16 was, gingen we met school exposities af. En dan zag ik bijvoorbeeld Karel Willink. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. En de Dalí vond ik totaal anders, maar dat vond ik ook boeiend. En uiteindelijk ga je je eigen weg zoeken. En ja, en portretten, dat vind ik verreweg het mooiste om te maken.
0: Het hele gedetailleerde werk waar mensen naar kijken en een gevoel bij moeten hebben of moeten krijgen?
1: Ik probeer de persoon in zoverre vast te leggen. Weet je, ik sprak net met, die mevrouw die hier net ook geweest is.
0: Rina de Jager.
1: En ik zag een hele krachtige vrouw. En dat probeer ik dus vast te leggen. Weet je, een karakter kan je eigenlijk niet schilderen. Je kan wel een gemoedstoestand schilderen. En je kan een heel eind komen. Maar echt karakter. Je kan wel zien dat iemand dan of stoer is. Of verdrietig is. Maar dat probeer ik wel. Ik probeer wel de persoon natuurlijk ook te vangen. Maar dat vind ik wel lastig. Maar dat is een uitdaging.
0: Maar heel. Ik heb even wat opgezocht. Maar je stijl is heel realistisch.
1: Ja.
0: Heel detailistisch. Ik vind het extreem knap. Want ik doe het je zeker niet na.
1: Nou, daar ben ik eigenlijk heel blij om.
0: Maar ik, en dan heb ik een foto van onderwaterlandschap hier voor me.
1: Ja.
0: Maar wat een werk zit er in zo'n schilderij. Als ik het zo zie, dan denk ik, dit is niet 's ochtends opstaan en denken, nou, ik ga dit even schilderen en het is 's avonds klaar.
1: Nee, er gaan wel wat uurtjes in zitten. En ik denk dat ik met zo'n onderwaterlandschap nog wel langer bezig ben dan met een portret, gek genoeg. Bij een portret heb ik ook gelijk contact met het portret. Ik begin altijd met de ogen, dus ik heb al gelijk dan connectie met degene die ik schilder. En dan groeit het eigenlijk vanzelf. Maar bij zo'n onderwaterlandschap, ja, dan heb je overal wat groene vlekken. En probeer je dat eerst de compositie op te zetten. Ja, als ik dan een plantje iets meer heb uitgewerkt, dan begint het pas te groeien. En dan komt eigenlijk ook pas de rust erin. En ja, dat is iets wat ik probeer. Het licht wat je in een aquarium dus ook hebt, er valt ander soort licht binnen. Dat probeer ik ook te vangen.
0: Ja, het is echt bijna niet van echt onderscheiden.
1: Nou, dankjewel voor het compliment.
0: Ja, het is prachtig. En waar kunnen mensen dit nu bekijken?
1: Dit is bij Duurzaam, de winkel Duurzaam. Ik weet niet, het zit op de Kerkstraat nummer 4, als ik het goed heb onthouden. Ja. Ik heb gisteren wel een post gedaan op Instagram. En maar ja, dan vergeet ik dat soort nummers. Maar volgens mij is het 4. Ik weet
0: het
1: eigenlijk wel zeker.
0: Ja, het is het infopunt van Duurzaam Steenmakerland. En het is Kerkstraat 4.
1: Ja.
0: In het centrum.
1: In het centrum, ja. En het was gisteren wel heel gezellig en goed georganiseerd, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. Want gisteren is de expositie geopend.
1: Ja.
0: Hoeveel schilderijen hangen er?
1: Er hangen er 4. En ik heb nog 1 werk, maar dat is op het keukenkastje. Dus dat is, die gaan we daar niet ophangen. Dat hebben we thuis. Dus met kopje cultuur, dan zijn wij ook open. Ja. Dan kunnen mensen eventueel, als ze bij ons komen, dan hebben we daar ook expositie. Heb ik samen met Frits Stiemer dit jaar. Die woont, is in Steenwijk geboren. Hij heeft sculpturen en het leek mij leuk om dat samen iets te doen. En niet alleen mijn werk. Maar dan is ook het keukenkastje te bewonderen.
0: Want dit is echt op jullie keukenkastje geschilderd.
2: Ja. Bewust.
1: Ja.
0: Bewust.
1: Bewust, want het was een... Ja, keuken wordt al gauw saai. En wij wilden eigenlijk andervormige deurtjes, maar die konden we niet vinden. Toen werden het dus gewoon toch schuifdeurtjes, ook wat praktisch is. Maar dan heb je daar zo'n recht kader. En dan opeens dan zie je toch iets voor je van, nou, dat kan eigenlijk heel mooi een aquarium op. Om, als mensen komen, dat ze zeggen, eerste instantie lijkt het me leuk als mensen dan binnenkomen, dan zeggen, hey, een aquarium. En dan kijken ze, oh, nee, het is helemaal geen aquarium. Want, ja, het is wel een aquarium, maar ze zwemmen niet.
0: Nee, ja. Het is echt... de foto is te zien op de website van Streekomroep De Werven.
1: Ja,
0: maar het is echt... Ja, het is echt heel erg realistisch. En tijdens Kopje Cultuur dus te bewonderen bij jullie thuis.
1: Dat is
0: in het centrum?
1: Dat is in Neerwoldstraat nummer 3.
0: Ja.
1: Dat is tegenover de Grote Kerk.
0: Ja.
1: Want daar is kunst in de kop. En daar heb ik vorig jaar met mijn werk gehangen. En gestaan ook. Maar dit jaar, ze doen nooit dezelfde schilders in principe. Of kunstenaars 2 keer achter elkaar. Af en toe een uitzondering. Maar ze zoeken andere dingen. Ik denk dat het dit jaar ook, wat ik toevallig weet ik wie er komen, daar gaan ook hele mooie werken hangen. Dus het is een aanrader om met Kopje Cultuur ook naar de kerk te gaan.
0: Ja, en tot wanneer is de expositie te zien?
1: Bij Duurzaam tot eind oktober. Ik weet niet precies de exacte datum.
0: Nee. Dan wens ik jullie nog heel veel plezier en heel veel succes.
1: Nou, en dankjewel ook voor dit aangename gesprek.
0: Dankjewel.

0: vervelende vraag stellen. Maar vraag maar in de stel van morgen.
1: Ja, oh,
0: joh. Kijk, ik ben al in de uitzending, joh. Hoe zit dat? Hey, goedemorgen, Kimberly.
2: Hey, goedemorgen, Dirk. Ja, ik dacht, ik laat je gewoon even kletsen. Ik wil eigenlijk wel weten wat er op de achtergrond gebeurt als je daar bent.
0: Nou, wat er op de achtergrond gebeurt. Nou, bij mij op de voorgrond gebeurt iets van. Ja, er staat een blokzeilige vlag voor me, dus dat is ook wel interessant.
2: Want jij bent in Blokzeil en nog niet weggeregend?
0: Nee hoor, het weer is hier fantastisch op het moment. De stof is allemaal weg. De temperatuur is goed en we hopen dat we vandaag verder droog houden. Ik denk dat we het ergste gaan hebben. Denken jullie ook niet?
3: Ja, zeker. We hebben met storm en regen alles opgebouwd. Maar het is nu, we zijn er helemaal klaar voor. Dus ja, we hebben alle kramen opgezet. Helaas één afmelding. Maar goed, gezien het weer had het erger gekund. We hebben alles mooi opgebouwd. Iedereen is er klaar voor. Dus ja, we gaan verder.
0: Ja, en die stem die je net hoorde, dat is van Alfred. Alfred Merendorp is het, hè? Medendorp, ja, Medendorp. En de Blasielse vlag, van wie is die dan?
4: Ja, die komt natuurlijk van Sarah Smit af. Kijk, als je zoveel moeite doet voor een mooi evenement, dan moeten de puntjes ook kloppen. Dus ik dacht gisteravond om 9:30, ik ga mijn nagels in de kleuren van de vlag nog lakken.
0: Hey, Alfred, wat is er nog meer te doen na de markt, zeg maar?
3: Nou, we hebben de markt is vanochtend opgestart. Alle standhouders hebben nu alles klaarstaan. Dus de hele dag is iedereen welkom. Gratis entree, dat is altijd heel belangrijk. Ja, van alles te krijgen. Van Lego tot speelgoed, tot hamburgers, tot siroop. Alles is aanwezig. Tassen, oude ambachten. Dus ja, komt helemaal goed.
0: Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat je alles geprobeerd hebt.
3: Dat klopt helemaal, ja. En nou ja, goed, de luisteraars kunnen mijn omvang niet zien, maar dan weten ze genoeg.
0: Ja, dat zou mooi zijn, Sarah. Hè? Jij hebt er bij je gestaan en je keek ernaar waarschijnlijk.
4: Nee, ik ren gewoon heel hard. De hele dag lang. Hé, hey, maar weet je wat ook leuk is? We hadden één iemand die ziek is. We hebben hier normaal altijd thuis eten staan. Dat helaas kon zij daardoor niet komen. Maar we hebben in plaats daarvan nu een interactieve speelkraam neergezet. Dus je kan komen sjoelen. En dan kan je ook nog een prijs van de lokale horeca winnen. Zelf vind ik het een fantastisch idee. En het loopt ook al lekker door. Het heeft wat vrolijke interactie hier. Dus het is, ik zou dat van harte aanraden.
0: Ja, dat is zeker. Want ja, Sjoelen is natuurlijk hilariteit alom. Hè? En dan vanavond de barrage om al die gelegen punten weg te werken. Heb jij ook aangesjoeld?
3: Nou, ik ga het eerst even afkijken bij de anderen. Want het is voor mij een tijdje geleden. Dus ik moet eerst even de technieken leren. Dus als ik dan aan het einde nou de mooiste punten pak, dan heb ik de prijzen. Dus ja, dat is een bepaalde tactiek, Dirk.
0: Ja, heel mooi, hè. Hey, dit is jullie laatste dingetje wat jullie volgens mij organiseren. Hè? Volgend jaar een jubileum.
4: Ja, ik wou net zeggen, laatste dingetje van deze zomer. Maar niet laatste dingetje van altijd natuurlijk. Nee, dit is nu, volgens mij hebben we eerder een keer het verkeerde nummer gezegd van de editie. Dit is nu de 52e editie. Van de ringrijderij hebben we volgend jaar inderdaad wel een jubileum. Dat is 25 wordt dat dan. Die was vorige week, hè? Maar deze zomer is dit het laatste evenement inderdaad. En dan gaat het volgende wat er aankomt in de wintermaanden is het maken van het wapen van Blokzeil, het tijdschrift. En nou ja, goed, misschien krijgt een van ons nog een briljant idee tussendoor. Dat zou zomaar nog kunnen natuurlijk.
0: Ja, want ik heb in de wandelgangen gehoord ook wel een beetje, hè, dat die opening van de vaarseizoen ontzettend gemist wordt. Hè? Hebben jullie daar nog plannen toe?
3: Nou, wij zijn met een nieuw bestuur begonnen, denk ik 3 jaar geleden. De familie Lasker deed alles alleen. Waar nog altijd heel veel respect voor is. Wij zijn inmiddels met een bestuur van 6 personen. Dus er komt nu wat ruimte om nieuwe ideeën te maken. Dus ja, hou de socials goed in de gaten. En vooral RTV Slos, want die zullen we als eerste informeren.
0: Oh, dat is mooi. Ja, kun je al een tipje van de sluier opleggen? Waar gaan de plannen een beetje naartoe?
4: Ja, op dit moment zie ik Alfreds paniek altijd weer naar boven komen. Als iemand aan mij vraagt wat de plannen zijn, dan moet ik niet te veel gaan vertellen, want ik kan nog niks beloven. Maar ik kan je vertellen, er zijn ideeën genoeg. En we luisteren inderdaad, wat je net al zei, we luisteren naar wat er gemist wordt. Wat er eerder is geweest en nu is weggevallen om de een of andere reden. We hebben zelf verse ideeën, maar het moet, Alfred zei dat deze week met het plannen van de markt ook wel, het moet wel uitvoerbaar zijn, Sarah. Dus we houden elkaar mooi in balans en we gaan nog eens om de tafel zitten, kijken hoe deze mooie zomer is verlopen en wat er wel en niet nog bij gaat passen.
0: Ja, wel VDAB is, want het stond natuurlijk bekend om al die mooie evenementen die ze deden. Hè? Ze hadden daar bijvoorbeeld een misverkiezing.
3: Ja, dat heb ik gehoord, Dirk. En ja, goed, dat is natuurlijk wel iets waarvan ik denk, nou, dat is misschien wel iets moois om mee te beginnen. Maar goed, ja, ik zeg altijd maar, luisteraars, laat je verrassen. Net wat Sarah ook zegt. Sarah is helemaal met de wilde ideeën. En ik zeg gewoon, we gaan het gezamenlijk uitvoeren. En tot op heden is het alleen maar verruiming en modernisering en alleen maar mooier aan het worden. En het is een groot feest. En we zijn ook heel erg afhankelijk van vrijwilligers, die we gelukkig in grote getalen hebben. We hoeven niet op zoek naar vrijwilligers. Ze komen vrijwillig bij ons om zich aan te melden. Dus daar zijn we heel blij mee. En als je meer vrijwilligers hebt, Dirk, kun je ook meer organiseren.
0: Ja, maar als je ook leuke dingen organiseert, komen de vrijwilligers er zelf toch.
4: Ja, je moet de sfeer erin houden. We doen hard ons best voor natuurlijk. En we zijn ze heel erg dankbaar. Dat proberen we ook altijd te laten zien. En trouwens zijn we niet alleen afhankelijk van vrijwilligers, maar ook van sponsoren. Daar zijn we ook ontzettend... Blok zelfs wat dat betreft echt een fantastische community. En iedereen is blij dat er wat gebeurt. En helpt elkaar en heeft er ook zin in. Dus dat houdt het voor allebei de partijen makkelijk om door te gaan.
0: Ja, het zou heel erg helpen, maar dat ze zo in het verleden een Sybrand als sponsor aan Alfred, of niet?
3: Ja, zeker, zeker. Maar ja, goed, van de lokale onderneming kun je niet zoiets verwachten, vind ik. Maar ja, we hebben heel veel ondersteuning en heel veel hulp. Daarbij wil ik ook zeggen dat wij heel blij zijn met onze verkeersregelaars. Die zijn vorige week weer geweest met de ringrijderij. En deze keer komen ze weer met de jaarmarkt. En er wordt vanochtend bij aanvang wordt gevraagd, wanneer is het volgend jaar? Nou, dat zie ik als een stukje waardering.
0: Ja, want ik heb ook stiekem gehoord dat jullie ze wel verwennen.
4: Ja, we doen ons best. Kijk, goede mensen moet je houden. Wij zijn blij met hun. Zij zijn volgens mij dus dan ook blij met ons. En dat willen we wel gaande houden. Ja, dus een lekkere lunch wordt neergezet, drankjes de hele dag door, af en toe een gezellig babbeltje, even kijken of ze het nog volhouden. Ja, zo moet het kunnen, toch?
0: Sarah, en hoe is dat nou om zo'n wapen van Blokzeil in elkaar te zetten?
4: Nou, dat was een hele ervaring. Ik begon in het bestuur bij de VTB een kleine 2 jaar geleden. En Ludwig die zat toen af en toe nog bij de tafel eromheen met de ontmoetingen. Die zei op een gegeven moment uit het niks, ik dacht dat het misschien voor jou wel leuk is. Nou ja, ik denk, tuurlijk, let's do it. Maar dat was wel nog even uitvogelen hoe en wat. Ik heb daar gelukkig hele goede hulp van Harriet bij gehad als grafisch ontwerpster. En met z'n tweeën hebben we dat eigenlijk gedaan. Maar ja, veel werk. Alle advertenties natuurlijk is geregeld. Maar ook daar, het enthousiasme helpt daar wel gigantisch in. Mensen hadden er wel weer zin in. Het was 1 jaar niet uitgekomen. Hè. Toen lukte dat niet meer. Dus we hadden eerst rondgemaild van, is er sowieso nog animo voor? Is het de moeite waard? Gaan we aan een car trekken die niet wil? Of loopt het vanzelf? Maar we kregen hele positieve reacties terug. En we hebben zelf wat ideetjes erbij toegevoegd. En nou ja, we zijn eigenlijk allemaal volgens mij wel blij, hè, met hoe het is. We hebben 10.000 kopieën laten drukken. En we zijn nu bij de laatste 6 doosjes volgens mij aangekomen. Dus dat is goed verspreid.
0: Ja, dat is ook een goed leesbaar magazine, Alfred. En je hebt het over moderniseerd. Was het wapen er ook aan toe?
3: Nou, volgens mij is die wel gemoderniseerd. Wij hebben het nog maar niet zo hard uitgeroepen, maar de voormalige mensen, de familie Lars en bouwmeester, die hebben wel aangegeven. Het is nu een 2.0, oftewel de moderne versie. Dus we zijn heel blij met het resultaat en de foto's en de adverteerders. En ja, goed, het is een succes geworden. Binnen het bestuur hebben we ook aangegeven van, dat de dames goed werk hebben geleverd. Dus volgend jaar mogen ze het minimaal hetzelfde resultaat bereiken.
0: Nou hoor je, dat is een weg voor je open gegaan. Hè? Moderniseren, dat kan nog verder.
4: Het kan altijd verder, dat weet jij ook. En nee, daar ben ik het mee eens. De lat ligt nooit te hoog. En die blijven ook alleen maar omhoog. Anders wordt het saai. Dus het komt wel goed.
0: Nou, dat is mooi. Het is altijd fantastisch om hier te zijn. Hier zo met zo'n marktdag. Volgend jaar weer, wat jubileums volgend jaar. Dus ik zou zeggen, Alfred, zien we elkaar volgend jaar weer?
3: Je bent van harte welkom.
4: Geen markt zonder RTV Slos.
0: Dankjewel, hè. Tot de volgende keer.
2: Ja, en wie nog naar de jaarmarkt in Blokzijl wil, die is tot 5 uur te bezoeken in Blokzijl. Niet te missen, als je er gewoon heen rijdt. En waar Dirk dus nu is, ik sprak daarvoor Enno Paulusma over zijn expositie in het infopunt Duurzaam. Ik sprak Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt op 5 september. En Rina de Jegervleer over de actie van de dopjes en Oldermarkt die zij overneemt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot volgende week met weer 2 uur Kopwijzer.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

misschien niet zien, maar ik ben helemaal maf van voetbal. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik wed zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg, joh, daar heet toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Afijn, hij meet. Ik zeg, hoe voel je er nou? Na afloop vroeg ik, hoe voel je er nou? Zit hij waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit die jongen waardeloos? Ze herhalen de doelpunten niet eens. Daar heb je dan niks, hè? Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op het stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg, 0-0, zegt hij na. Had toen net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen, we slaan de tand uit hun bek, DWS. God, wat leuk, zeg. Even later slaan de tand uit de bek, Fortuna. Ik zeg maar even, voor wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Krijg je dan niks, hè? Maar gaan jullie die mensen met voetbal wel doen? Jij is zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè? Aardig mens, hoor, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 298. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat eet het door in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, nou moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, papi, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Even later, papi, ik wil naar huis. En joh, niet zeuren. Enfin, met rust, ik stop hem vol met ijsjes en met kauwgummi. Ik denk, niet zo even stil. Maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Papi, ik wil naar huis. Papi, ik wil naar huis. En joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven.

ik ben helemaal gek van voetballen. Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kan u mij op het stadion vinden, hè? Echt waar hoor. Ik zit van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Afijn gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo bang dat u het niet ziet? Zegt die nee dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Gewoon ook altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland en het vliegtuig, weet u wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, wat weet ik veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u het vliegtuig niet meer wilt doen.

Ik zeg, heb je daar last van? Zegt ze, nee, haar niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afaan zit ik in dat vliegtuig, krijgen we wat te eten. Echt een behoorlijk maaltje krijgen we, echt geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogenblik, Ja, ze gaan niet een beetje lachen op versprekingen, ja? Dat kennen we nog wel even. Afaan, op een gegeven ogenblik pakt die man een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt hij zichzelf en dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, een nulletje zeker. Doet het in een ander plastic zakje en mompelt hij zichzelf en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje en zegt bij zichzelf en dat is voor Jansen. Ik zeg, nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij, nee, de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me, die begint ineens keihard te roepen van... Hup, Abel Enstra, hup, Abel Enstra. Ik zeg, god, meneer Abel Enstra, voetbal is zeker geen vijfde jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen, zeggen, is niet te geloven, hoor. Een paar weken geleden zit ik op een stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van... wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Van, oh ja, mooie meiden soms, hoor. Zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit, een enorme linksbinnen. Hartstikke hoor. Of fijn, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen haar, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit een geintje tegen, ik zeg nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaap, moet jij een strafschop? Gaan we verder.

Stap even, jongens. Stap even, jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou is er een kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Dat is namelijk zo dat op het moment... De tekst is dus van... Ik zal ze laten popelen. En op dat pop-pop kan je invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. Hè? Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: tijd van werken en een tijd van genieten.
1: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
0: En dat is echt genieten van de allerbovenste planken.
2: Het is zomer, het is zomer.
3: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: Goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: We zijn er weer.
1: We zijn weer terug in Nederland.
0: Ik moet even mijn hoofdtelefoon en dreun verkopen, want op een of andere manier heeft hij er geen zin aan.
1: Oh jee.
0: Nou, ja, een beetje non-stop gehad met de muziek, maar ach, ik heb er niemand over gehoord. Dus
1: nee, ik heb het wel even teruggeluisterd, terugweg van de Ardennen naar Isveen. En nou, ik heb alweer genoten.
0: Oké. Okay.
1: Dus het was een leuk non-stop programma.
0: Nou, dankjewel.
1: Zeker.
0: Nou, ja, ik vraag altijd hoe was je week, maar die andere...
1: Ja, nou, ik had een heerlijke week. We waren lekker een weekje in de Ardennen en met prachtig weer. Echt soms wel iets te warm zelfs nog, maar we mogen echt niet klagen. Want, nou ja, ik heb ook wel eens anders meegemaakt. Dus het was fantastisch. We hadden goed gezelschap, lekker gegeten, een mooie camping. Prima.
0: Ik heb vorige week nog gedraaid van als ik op vakantie ben, dan gaat
1: het. Ja, dat hoorde ik, ja.
0: Een stukje, maar...
1: Ja, nou, dat is, ik krijg nu koffie met mensen met een pennywafel. Nou echt, dat haalt bij mij echt herinneringen op. Want die kreeg ik al toen ik 4 was ongeveer, tot en met de brugklas.
0: Heerlijk.
1: En nu krijg ik gewoon weer een pennywafel. Die heb ik echt niet.
0: Ik moet ze verstoppen voor mijn kleinkinderen. Dus nu en
1: nou. Nou, ik vind ze wel. Ik ga hem gelijk proberen.
0: Oké. Okay. Nou, tot zover dan jouw week. Ja,
1: en jouw week?
0: Mijn week, ja, het was mijn week van... Ik heb wat familie bezocht. Ik had natuurlijk, en jij ook, een verjaardag van mijn kleinzoon.
1: Ja.
0: En dat is altijd overdreven leuk, mooi en gezellig.
1: Zeker, zeker.
0: Zo groot als het maar kan, zo is het daad. Ja, en dan was het natuurlijk de week van de zonsverduistering. Heb je daar nog iets van meegemaakt?
1: Ja, nou, joh, wat van meegemaakt. Iedereen liep daar met een brilletje op de camping. En, we hebben en daarna kwam de sterrenregen. Ja. Hebben we met z'n allen op de grond gelegen de hele nacht. Sterren kijken. En dat was veel daar. Alleen maar van de sterren.
0: Heb je nog een wens gedaan?
1: Alleen maar.
0: Oké, dat is het allerleukste wat er is. En die mag je dan niet vertellen. Hè?
1: Had jij wel een brilletje?
0: Nee, ik had geen brilletje. Oh. Ik heb even door de lastkap van de buurman gekeken. Oh. En, ja, prima.
1: Het is toch mooi? Is toch bijzonder?
0: Ja, het is wel bijzonder, ja.
1: Ja,
0: nou, voor de rest was het de nacht van meer dan 20 graden natuurlijk.
1: Nou.
0: Heerlijk. En vandaag, gisteren was dat, eindelijk regen.
1: Ja, niet veel, maar toch wat. Dus dat was wel even goed, denk ik, hè?
0: Eigenlijk waren we daar met z'n allen wel een klein beetje aan toe, volgens mij. Maar in ieder geval alles wat groeit en wat bloeit en wat veel te droog is.
1: Ja.
0: Dus, zullen we maar gewoon beginnen voordat iedereen straks weer belt van het is net een familieshow.
1: Nou en, maakt niet uit, maar ik heb wel zin in rock'n'roll.
0: Oké. Okay.

0: iedere tweede plaat. Nou, niet iedere tweede plaat. Elke week de tweede plaat. Rock en roll.
1: Dat doen we al even, hè?
0: Lang hoor je. Dat doen we al een tijdje, ja. De shape I'm in, heet het. Nou, ja, het is een beetje komkommertijd nog steeds. Weinig, ja. Weinig nieuws, maar er is genoeg te doen om overal heen te gaan. En we beginnen met...
1: We beginnen met de vestingfeesten natuurlijk. Hè. Die zijn er dichtstbij. Er zijn er nog twee te gaan. Dus je hebt nog twee keer de kans om iets te gaan doen. Ze zijn natuurlijk inmiddels in volle gang. En in augustus staan er nog twee thema-activiteiten op programma. En dat zijn Brommerskieken op woensdag 19 augustus.
0: Och, heerlijk.
1: En de Nacht van Steenwijk, die is op donderdagavond 20 augustus. Dus dat is echt gewoon twee dagen achter elkaar feest.
0: Elke week hebben we het erover, hè? Over dat Brommerskieken. Zullen we een klein stukje doen? Nou, een heel klein stukje van Brommerskieken. Vind je dat goed?
1: Ja, zeker.
0: Een heel klein stukje, want ik heb hem vorige keer ook al gedraaid. Ja, 17, 18, 20.

0: Sorry.
1: Ja, het blijft een leuk nummer,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, ja. Deze is niet de originele, deze is van de Buckers. Maar ja, die is eigenlijk mooier dan die andere.
1: Zeker, zeker. Nou, Brommers Kieken is nieuw op het programma. De Markt in Steenwijk is een waar paradijs aanstaande woensdag voor liefhebbers van klassieke brommers. De gezellige

0: geluidsnorm niet.
1: Ik weet het niet.
0: En in Steenwijk is geen reet te doen. Is er één avond en dan gaan mensen lopen zeiken over het geluid.
1: Ik kan me nog iets herinneren van vorig jaar dat er mensen waren die last hadden van het geluid.
0: Eén avond.
1: Ik hoorde iemand zeggen van geef die mensen een kaartje voor een nacht bij een of ander gezellig park op de...
0: Ja, maar waarom ga je zeuren over... Nacht van Steenwijk bestaat al jaren. Waarom moeten die mensen nu ineens... Ja. Ga ergens anders wonen, op Sander, platteland.
1: Sander Fortunati, die zegt, dit legt een bom... Het muziekje is afgelopen. Dit legt een bom onder het, onder het evenement. Ja, jammer. Namens de organisatie vertelt hij dat. En die geluidsnormen die liggen enorm laag, vervolgt hij. Ik lees dat verhaal uit de lokale krant. En wil ook de bezoekers alvast waarschuwen. Het kan dus zijn dat de muziek minder hard klinkt dan voorgaande jaren.
0: Moet dat toch eigenlijk overal zo zijn? Maar goed, laten we het maar over ophouden. Want mensen, kom gewoon gezellig naar de markt. Maak er maar een gezellige avond van. Dat is het belangrijkste, toch?
1: Dat is wel het belangrijkste. Ja. Straks de line-up nog een keer.

0: dat was het wel natuurlijk, een golden summer.
1: Nou, absoluut. Daar mogen we toch echt niet over klagen.
0: Dat ik hem erbij heb gezet.
1: Hele
0: Louis
1: goeie keus.
0: En Davis, puntes.
1: Ik wou even naar Sint-Jansklooster.
0: Oh, hier links. Oh.
1: Ja, dat is hier heel erg in de buurt. Ruim 30.000 bezoekers verwacht het dorp Sint-Jansklooster volgend weekend te mogen begroeten.
0: 30.000?
1: Ja, dat is wat. Zit ik nou wel op het goede berichtje?
0: Ja, volgens mij wel, hoor.
1: Oké, gelukkig dat het al niet geweest is, want ik ben er natuurlijk een week uit geweest. 30.000, ja, dat is nogal wat. En dan heb ik het natuurlijk over het jaarlijkse Corso. Dat gaat helemaal goed komen, zegt de organisatie. We hebben alles mooi voor elkaar. Nou, dat is toch te hopen met zoveel mensen. Dat meldt de Hoege Hetebrei namens de Christelijke Oranje Vereniging. De motor achter het bloemenevenement. Met een team van in totaal bijna 200 vrijwilligers... wordt deze donderdag gestart met de fysieke voorbereiding in het dorp. Want dat is natuurlijk, je hebt wel de Corso, maar daar zit gewoon een week lang voorbereiding aan vast. En dat is niet zomaar even iets. Onder meer met het plaatsen van verkeers- en verwijsborden. Dankzij goed overleg met de gemeente Steenwijk Land kunnen we deze keer het parkeren rondom het dorp beter organiseren dan volgende jaren. Dus heb je vorig jaar heel erg geërgerd aan het parkeren van je auto? Nu is dat goed geregeld.
0: Moet je ook niet zo gauw ergeren natuurlijk. Het zijn allemaal vrijwilligers hè, die dat doen.
1: Nee, maar vorig jaar stonden er hele lange rijen wachtende automobilisten. Met name vanaf Vollenhoven. Dat moet dit jaar allemaal wat soepeler gaan verlopen, vindt de organisatie. Want dat is natuurlijk, ja, dan mis je misschien straks wel wat. Er zijn nu in totaal 13 parkeerterreinen klaargemaakt. Zo. Dus dat moet helemaal goed komen. En waar ze vorig jaar ook...

0: Aanliepen, was dat het netwerk overbelast werd in Sint-Jans-Klooster. Omdat er dan ineens 30.000 inwoners extra zijn. Ja, ook daar is dit jaar aan gedacht.
1: Moet net als bij Woodstock zo'n extra mast komen.
0: KPN heeft een extra zendmast neergezet. Ja. Dus ja, het wordt hartstikke goed geregeld allemaal. Het wordt, de weersvooruitzichten zijn ook goed. Het wordt ietsjes koeler. Nou, dat is natuurlijk wel fijn. Want ook, als het 30 graden is, staan mensen ook niet lang, graag langs de lijn. Dus het moet helemaal goed komen. En mocht je nog niks te doen hebben, kom gewoon gezellig naar Sint-Jans.
1: En mocht je nou denken van, ik kan niet, ik ben ziek, ik heb het komt ook gewoon op tv, hè?
0: Ja, zeker. Het komt op tv. Ja, dat was vorig jaar toch ook zo?
1: Ja, zeker. RTV Oost zendt het uit en volgens mij ook Omroep Max. Dus je kunt ook gewoon thuis blijven.
0: Ja, en lekker vanuit je luie stoel kijken. Hartstikke leuk.
1: Ja, of als je iemand tegenkomt daar, een bekende, dan zeg je...
2: Hey, zijn jullie er ook?
3: Ja.
2: Bij dag. Maar rook is. Yeah.

0: We zaten helemaal in de film al.
1: Markt, hoogkamer hoorde je. En kroegen in de hemel. En dan wordt het wel eens eventjes een klein beetje wit natuurlijk. Ik heb vast wel het idee dat daar een kroeg is in de hemel.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Dat hoop ik wel in ieder geval voor die mensen daar.
1: En waar hadden wij het over?
0: Ja, we hadden het over onze vinylplaat.
1: Ja.
0: Want ik had het een hoes in mijn handen gedrukt. En dit keer is het al een hele leuke. Dus ik gaf een quote uit. Het is namelijk, het komt uit een film, dit nummer.
1: Mm-hmm.
0: En ik zeg tegen jou, nobody puts baby in the corner. Ik zeg, waar komt dat uit? En ja, dan
1: dat
0: zie
1: wist
0: ik
1: even
0: een vraagteken.
1: Ja, sorry.
0: Ik zeg, heb je die film wel eens gezien? Ja, ik heb hem wel eens 2 keer gezien.
1: Nou, volgens mij wel 3 keer, ja.
0: Nou, ik heb hem denk ik wel 10 keer gezien. Ja. En hij is nog steeds leuk.
1: Ja.
0: Hij is echt leuk. Ik heb het natuurlijk, en wat ik denk dat de meeste mensen het nu wel weten, over de Dirty Dancing film natuurlijk. Bill Medley en Jennifer Warnes. If I had the time of my life. Now,

0: Bijna 40 jaar geleden. 1987 van vinyl. Dat hoort u natuurlijk aan het gespetter op de achtergrond.
1: Maar nog steeds een populair liedje.
0: Ja,
1: iedereen kent het.
0: En ik wou jou net vertellen van, ik wil gewoon nog een keer die film zien.
1: Ja, ik krijg daar gelijk weer zin in, ja. Ik vind dat wel een zomerse film.
2: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
0: En natuurlijk... Radio Centraal. Zo, dan weten
1: zeker,
0: we dat ook eventjes
1: zeker.
0: Had je nog iets, of is het
1: nou,
0: allemaal een
1: het
0: beetje...
1: is allemaal een beetje, inderdaad, wat jij al zei, wat komkommertijd. Maar ik kom dan een berichtje tegen voor de mensen...
0: Om
1: even rekening mee te houden voor aanstaande maandag. Want dan beginnen natuurlijk alle scholen weer. Iedereen moet weer aan het werk en alles gaat weer gewoon van start. Maar mocht je nou met de trein of de bus willen... en altijd je auto op het grote parkeerterrein neerzetten... aan de andere kant van de loopbrug... dan moet je even iets rekening houden met wat extra tijd. Want
0: extra tijd? Oh ja, dat is ook zo'n brug te ver.
1: Die brug die gaat namelijk aanstaande maandag... als iedereen weer moet starten in onderhoud voor dag 1.
0: Ja.
1: Maar dat duurt niet een paar dagen, dat duurt minstens 2 maanden.
0: Voor zo'n klein bruggetje?
1: Ja, de brug is 2 maanden lang afgesloten.
0: Gaat hij helemaal weg?
1: De Fietsersbond Steenwijkerland die vindt dit onaanvaardbaar.
0: Het is ook nog wel eventjes een eindje om natuurlijk.
1: Nou ja, dus je moet nu inderdaad, je auto zet je daar nog neer of je fiets... maar dan moet je dus lopen, het spoor over de Eesveensweg, weer de Stationsstraat in. Dus je moet even iets meer reistijd incalculeren, zeg je dat?
0: Ja, tot. Eerder uit bed.
1: Eerder uit bed.
0: Eerder je broodrommetje klaar.
1: Nou ja, de belangenpartij Fietsersbond Steenwijkerland die vraagt wel aan de gemeente... om dit plan toch even proberen te wat aan te passen. Want nou ja, dit vinden ze wel heel erg lang duren. Wat wordt er dan gedaan aan de brug... het herstelwerkzaamheden, verfwerk, de treden worden allemaal... die zijn moeten vervanging hebben. Nou ja, je moet dus omlopen.
0: Ja,
1: hou er rekening mee.
0: Het zal nodig zijn.
1: Ja.
0: Hey, we doen nog een gouden ouwe uit 1986, om precies te zijn. Ik noem een paar namen en dan denk ik dat jij weet wie we gaan draaien, oké?
1: Okay? Ja.
0: Mandy Huids.
1: Nee, dat zegt me niks.
0: Karin Vlasblom. Laura Vlasblom.
1: Oh,
0: Marion Keller.
1: Oh, ja. De...

0: 1986 en dan hoor ik jou gewoon nog dat hele nummer meezingen.
1: Ja, ja, maar dat komt ook omdat we dit ooit geplaybacked hebben met het feest van SV.
0: Is dat zo?
1: Ja,
0: ze deden toen,
1: daarom ken ik het uit mijn hoofd.
0: Ze deden toen mee aan het Eurovisie Songfestival in Noorwegen. En volgens mij hadden ze dat gewoon moeten winnen toen.
1: Maar ook dit nummer wordt elk jaar nog in de foute uren gedraaid.
0: Ja, maar het blijft ook gewoon leuk natuurlijk. En iedereen die zingt dat gewoon gezellig mee. Wat ook gezellig is het...
2: Nederland, weekend, weerbericht.
0: Ja, en het koelt een klein beetje aflezing hier. Met een maxima van 21 tot 23 graden. Het blijft wel droog met sommige perioden. Dus ja, dat is dan wel weer leuk voor iedereen die nog wel vakantie heeft. Maar ook wanneer je weer aan het werk gaat natuurlijk. Want met een graad of 30, hè?
1: Nou, inderdaad. Dat is toch wel iets aangenamer met deze temperaturen.
0: Jij moet ook weer beginnen morgen.
1: Nou, ik woensdag.
0: Oh, woensdag.
1: Ik heb nog eventjes,
0: heerlijk.
1: Ja, maar dan moet ik ook weer gelijk vol aan, hoor, daarna. Maar ik heb nog 2 dagen.
0: Nou, maandag wordt het een graad of 21. En langzaam neemt de kans op een buitje toe dan deze keer. En vanaf aanstaande dinsdag wordt de westelijke stroming sterker. En proberen, zeggen ze erbij, depressies meer invloed te krijgen op ons weerbeeld. Het is half tot zwaar bewolkt en er vallen een aantal buien. En het wordt in de middag, let wel, een graad of 22. Dus daar is helemaal niks mis mee.
1: Fijn, fijn.
0: Nu had ik voor vandaag uitgezocht als dialectplaat Dreuge Worst.
1: Ja, dat heb ik even veranderingen gebracht.
0: Ik leut er gangen. Maar dat heb jij even veranderd.
1: Die schuif je maar door naar volgende week.
0: Ik was wat vergeten natuurlijk.
1: Ja, net zo. Vorig jaar was je dit ook vergeten. Ja. En we hebben er ook alsnog in gepropt.
0: Het heeft te maken met die lawaai. Dat lawaai gedoe op de markt. Wat veel te hard is.
1: Wij zeiden net al, we gaan de line-up straks nog een keer herhalen. Nou, bij deze. Ik heb het natuurlijk over de Nacht van Steenwijk. De afsluiting van de vestingfeesten. En dit jaar staan de optredens gepland. Aanstaande donderdag van Jannes, Robert Pater en de coverband Kedeng. Dat is de coverband van Guus Meeuwis.
0: Kedeng.
1: En voorafgaand staat er een super bingo programma. Nou, er is natuurlijk maar één nummer.
0: ik zie het al. 15.
1: Ja.
0: Iemand helemaal achter. Bingo!
1: Ja, verschrikkelijk. Ja,
0: het mag niet te hard natuurlijk.
1: Nee. Nou, het is maar goed dat Gerard Buisman dat niet meer meekrijgt. Dat het allemaal zo aangepast is. Maar die heeft er wel een heel mooi nummer over gemaakt.
0: Nacht van Steenwijk. Wat een drokte. Nacht van Steenwijk.

vrouwen van morgen zeehooi van om mee. De winkels bind tot 11 uur open, de bind artiesten op de markt. Wij gaan dan een pulsie kopen, bij hem bijna weer een week waard.

of tien. Ben langzamerhand in het dut. En op de markt speelde Paganini 24-7 en de hele flut. En ik droomde van verleden, echte steenwiekers op de markt. En wat wij toen met Sinalen deden, wordt nou niet meer op een markt.

0: ooit. Het bestaat al 30 jaar, hè, las ik in de column van Henk Imker. Die schreef daarover. Ik wist dat ook niet, maar die beste man onthoudt alles, die journalist. En het begon ooit met de lokale artiesten op de markt, natuurlijk. Met onder andere Pendule, Hennie en Kees, Adriaan Drost, Siggy Hof. Truus van Marlen stond ooit
1: Truus
0: op de bank.
1: Ja. Van Avanti.
0: Ja, zeker.
1: Oh, wat grappig.
0: Die zong toen We're All Alone.
1: Heb jij gewoon Truus op een cd?
0: Ik heb Truus op cd.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Nou, dat ga ik toch een keer tegen Truus
0: kunnen
1: vertellen.
0: We straks nog wel een klein stukje voor doen. Ja, ja. Toen was de lokale omroep er ook al. En jij zei al van Marco Borsato, die begon daar ooit.
1: Nou, dat kan ik me nog herinneren. Want ik weet nog dat wij backstage mochten. Omdat jij bij de Slos werkte. En dus, dat was in de rechter toen, dat gebouw.
0: Mooi,
1: dat weet ik allemaal nog. Helemaal daarbovenin, daar was hij. En toen heb ik nog een handtekening van hem gekregen.
0: Leuk. Hij heeft ooit nog een jingletje voor mij ingesproken toen.
1: Echt?
0: Ja, maar dat heb ik natuurlijk al lang niet meer. Na 100 jaar. Soms verdwijnen allerlei dingetjes.
1: Wat is er dan veel veranderd, hè, nu? Want inmiddels treedt hij ook niet meer op.
0: Nee, moment. Dus, nou, nee. Ik hoorde in heel vaag dat
1: hij
0: misschien weer wat gaat doen. Maar
1: nou, ik hoop het.
0: Ja, dat moet toch eigenlijk ook.
1: Ja,
0: wel.
1: Ja,
0: ik
1: zeker.
0: Zei aan het begin van het programma dat ik op familiebezoek was geweest.
1: Ja.
0: En mijn broer die is helemaal gek van country cowboy muziek.
1: Ja.
0: Maar ik noem dat wat hij altijd draait van die muziek waar je droeg. Van die zeiken. Fijn, ik word er altijd een beetje.
1: Heb je iets vrolijkers uitgekozen?
0: Speciaal voor mijn broer.

0: gewoon vrolijk van op dit.
1: Ik vind hem heel leuk.
0: Splinter nieuw volgens mij. Amber and Last Rides. 105.4 FM en de frequenties van Radio Centraal. Cheers.
1: En Marieke.
0: Waar had ik het nog net over? Oh ja, ik heb iets opgezocht. Even een klein stukje. Waar zit dat volgens mij hier? Het begint met een beetje applaus volgens mij. Want het is een beetje zacht. Of zit het hier? Nee, het zit hier. Luister. Wie is dit? Het is een beetje zacht.
2: Outside the rain begins.
1: Oh, dit is Truus.
0: Ja.
1: So cry no more. Wat grappig.
0: Dat heb je natuurlijk met zo'n ouderwetse analoge studio als dit hier. Daar vind je allemaal van die oude muk. Truus van Marlen heet
1: het. Nou, wat leuk.
0: Die kwam geregeld langs bij de lokale omroep destijds.
1: Ja.
0: Nou, tot zover. Misschien wanneer ze luistert en ze zegt, want ik wil hem helemaal, dan draaien we dat gewoon.
1: Nou, dan ga ik even met haar overleggen, hoor.
0: Helemaal. Bericht bij ons uit het dorp voordat er sprake is van een extra gaswinning hier bij SV. Dan moet er eerst een uitgebreid en integraal onderzoek uitgevoerd worden over de risico's op bodemdaling. En het gaswinningsbedrijf Vermilion die zegt dit onderzoek toe. Dus ja, dat wachten we dan maar af natuurlijk, voordat wij met z'n allen naar beneden zakken hier in Isveen. En dierenrechtorganisatie Dier en Recht die protesteert tegen de plannen van de provincie Overijssel om het beheer van verwilderde katten mogelijk te maken. De organisatie is een campagne begonnen tegen het mogelijk afschieten van deze katten en poezen en zo.
1: Oh.
0: In Friesland ergens mag dat wel volgens mij.
1: Oké. Okay.
0: Ik moet er ook niet aan denken, maar ja.
1: Nee, een beetje luguber. Maar goed, ja, als er te veel komen is het natuurlijk ook niet handig.
0: Nee.
1: Oké, nou dat was het.
0: Ja, had je nog een berichtje? Of?
1: Ja, ik heb ook nog wel een berichtje.
0: Nou,
1: want ik zag even, ja, het is niet veel hoor, maar je kan schat zoeken tussen kunst en kringloop in Tuk.
0: Oh.
1: En wel op zaterdag 12 september. Dan houdt de winkel Boterweg 5 in Tuk de tweede en tevens laatste editie van Tussen Kunst en Kringloop dit jaar. Van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kunnen bezoekers snuffelen tussen antiek design en bijzondere vondsten. Nou, wie houdt van vintage en antiek kan die dag terecht voor onder andere unieke meubelstukken, designlampen en bijzondere prenten.
0: Designlampen?
1: Ja.
0: Oké, okay, er waren vorige week bij de lokale omroep waren die collega's
1: waren
0: van jou.
1: Waren ze op bezoek?
0: Ja.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja.
1: Wat goed. Nou, dat hebben ze dus toch gedaan.
0: Ja.
1: Heel goed, heel goed. Nou, de winkel die telt 2 verdiepingen met een totaaloppervlakte van 5000 vierkante meter. Live muziek zorgt voor de sfeer tijdens het rondstruinen. En op de bovenverdieping bevindt zich een restaurant met huisgemaakt gebak. En dat is echt een aanrader. Dus een lunch- en een dinerkaart hebben ze ook nog. Zeker de moeite waard.
0: Marina, Marina, is je dan nog? Van heel vroeg.
1: Nee.
0: Op jouw

0: vroeger van Rocco Granata.
1: Ja, ik herken hem toch hoor.
0: En toen speelde mijn vader dat al in de band. En die had fonetisch deze tekst op papier. Dus die klonk gewoon Italiaans.
1: Heel goed.
0: Snowflake en Thomas Tans, die deden het opnieuw. En ja, het heet natuurlijk nog steeds gewoon Marina.
2: De keuze van Marieke.
1: Ja, ik heb deze denk ik wel eens eerder al gekozen.
0: Nou,
1: maar
0: ik
1: dit,
0: kan mij dat niet voorstellen.
1: Jawel, dat weet ik zeker. Want dit is eigenlijk het eerste liedje wat ik, heb ik al eens eerder verteld, wat ik mee kon zingen als klein kindje in het Engels. Ik weet niet of dat het meest
0: heb ik dan wel de
1: verstandig is om te zeggen. Maar ik zat vroeger als klein kindje bij jou in de studio en de allereerste single die ik het allerleukst vond en in het Engels mee kon zingen was dit liedje.
0: Ja?
1: Vroeger was dit echt mijn lievelingsliedje en ik vind hem nog steeds ontzettend
0: leuk. Weet je zeker dat het die is? I'm Walking?
1: Nee.
0: Dat heb je, nou, gloeiende, gloeiende.
1: Nee, ik heb deze gedaan.
0: The Young Ones?
1: Ja.
0: Daar stond er niet bij.
1: Echt? Jawel toch?
0: Heb nou, volgende. Toch? Ik heb dit voor jou scherp staan, maar ik ga ondertussen de Young Ones met Cliff Richard.
1: Ja, die wou. Ik wou Living Doll.
0: Met echt van Gita.
1: Ja, die ja.
0: Ik heb dit. Ik denk, je wandelt de hele vakantie. Luister.

0: Ja,
1: kort,
0: nou, we zitten.
1: Maar hevig waren ze vroeger.
0: Ah, deze is ook heel leuk.
1: Ja, maar jij bedoelde het echt met de jongens. Met
0: ja. Cliff, Living Doll bedoelde ja. ik. Maar dan doen we die toch volgende week?
1: Cliff's Piano.
0: Ja, ja, dat was echt mijn lievelingsliedje vroeger.
1: Ik vind deze
0: ook heel gezellig.
1: Ik heb de lijst hier liggen nog van. Voor volgende week al, dan mag je hem zelf vast gaan invullen. En dan doen we die volgende week. Maar dit omdat je zoveel.
0: Kijk, ik zie het al. Ik heb daarna een foto naar jou geappt met daar On The Walking in het Engels.
1: Okay.
0: Dus ik snap het helemaal nu.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat is prima zo.
1: Nou ja, iedereen maakt wel eens een foutje.
0: En ja, dit is hartstikke goed.
1: Ik doe niet anders. Even kijken. Oh, de tijd zit er alweer bijna op. Ik had nog iets leuks gevonden. Ik doe toch een klein stukje, want dat doen we straks nog wat eventjes. Luister.
2: Altijd. Ja.
1: Ik vond dit zo leuk. Jan Smit en Chantal.

0: immer wieder sonntags kommt die Erinnerung.
1: Dan moeten we die ook maar bewaren tot volgende week. Wij lullen te veel of ik heb te veel muziek.
2: Ja, één van de twee. Het was weer heel gezellig. Het ging weer hartstikke snel.
1: Ja. Ik moet nog één ding doen. Wij moeten nog één ding doen. Artiest van de maand.
2: Ja.
1: Wat is mijn artiest van de maand?
0: De artiest van de maand.
1: Oké, nou, dan gaan we er daarmee uit.
2: Gezellig. Tot volgende week.
1: Charles Baker Selection en Morning Sky. Tot volgende week.
2: Tot ziens.
1: Voor Centraal helemaal bij de RTV Slag zometeen wordt hij weggeveegd, want hij heeft wat meer reclame.
2: Nou ja,
1: dat doen we eraan.
2: Maakt niet uit.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Oh,
3: beste muziek. RTV Slos 105.4 FM.

0: Heb jij even een tientje voor mij te lenen?
1: Ik heb helemaal niks.
0: Ook al niet. Niemand heeft tegenwoordig nog meer wat. Nou ja, doe me dan maar een biertje uit dat tasje.
1: Nou, jij je biertje en ik mijn wijntje.

Janne stond op de trappen bij VNN. Heeft ze reality show bij SBS. Zijn nieuwe single op de slot. En heeft met hele volk succes. Thomas Berger aan de andere kant komt met Willy in de kraan. Zo gewoon en zo spontaan. Straks roemend hele land. Arm Wolters, ooit uit Steenwijk. Zingt zo prachtig en uniek. En ook zijn zusje kan het wel. Zit in de familie, ze hem geliefd. Lucas en Gea gaan verdan. En ook de meente trekt zijn plan. Want er zit geld in de piraat. Het is ook cultuur volgens ons aan. Ik won niet rieken van fascies dicht, maar je om ook veel geen mens te zwicht.

RTV Oost verandert de format. Met de lokale omroepen erachteraan. Bestieg het podium en start de baan, er is geen red meer aan. En het volk zingt lachend over verdriet. Dood en roem en vergeet mij niet. Klapt frustraties uit de lucht. Leven de vervrakkingsbier.

0: gewoon in Drenthe verder.
1: Ja.
0: Dus kijk naar voren door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vriespries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje maks met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Heel gezellig.
0: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en
2: Geertie. Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende landje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja.
1: Leuk niet.
2: Ja, Jannie Knars, die hef dit liedje voor ons lieve
1: schrijf. Schrijf je dan.
2: Ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk niet.
2: Leuk niet.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse gril.
2: Gril, ja, dat is de trend voor de trend, zou ik maar denken. Hè?
1: Leuk
2: niet. De gril, wat... De grillborras, iedereen, elke
1: nine... Fort
2: van is een gebeurtje. Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè? Oeh, mag wel met zingen. Of inhaken ging. Ja, mensen.
1: Derde coupletterie.

0: Marie.
1: Ja, mensen?
2: Nee. Oh, god, god, nu leest de couplet hier alweer.
1: Gezellig, hè? Die vliegt.
3: Ja. Als een schop dit veen.
1: Kalmpjes aan, jongens.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

10 kilo van mijn hele lichaam is vele miljarden jaren oud. En die 10 kilo materie laat het ook Siberisch koud. Wat er met de rest gaat gebeuren, en al klinkt dat wel wat bouwt. 10 kilo van mijn hele lichaam is vele miljarden jaren oud. Ik hoorde laatst van een wetenschapper dat er eigenlijk maar weinig van was. Op onze aardkloot ontstaan uit die wolk van gas. Er is een vaste hoeveelheid stof die onze aarde runt. En daarvan is plusminus 10 kilo mij tijdelijk gegund. 10 kilo van mijn hele lichaam is vele miljarden jaren oud. En die 10 kilo materie laat het ook Siberisch koud. Wat er met de rest gaat gebeuren, en al klinkt dat wel wat bouw. 10 kilo van mijn hele lichaam is vele miljarden jaren oud. Die 10 kilo was er ook al toen Jezus werd vermoord. En toen rond de ark van Noach het weerbericht werd verstoord. Zelfs al toen het monster van Loch Ness onbespied rondzwom nog zonder stress. 10 kilo van mijn hele lichaam is vele miljarden jaren oud. En die 10 kilo materie laat het ook Siberisch koud. Wat er met de rest gaat gebeuren, en al klinkt dat wel wat bouw. 10 kilo van mijn hele lichaam is vele miljarden jaren oud. Het zal dus wel zo zijn dat dat deel.

10 kilo van mijn hele lichaam is vele miljarden jaren oud. En die 10 kilo materie laat het ook Siberisch koud. Wat er met de rest gaat gebeuren, en al klinkt dat wel wat bouw. 10 kilo van mijn hele lichaam is vele miljarden jaren oud.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen ontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regen opkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Op

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

Met indrukken van een Perzische markt van Ketelbi, gespeeld door het Weens Staatsopera-orkest onder leiding van Armando Aliberti, openen we deze zomerse aflevering van Muziekpalet. Johann Christian Bach was de zesde en jongste zoon uit het huwelijk van Johann Sebastian Bach en Anna Magdalena Wulken. Na een verblijf van 8 jaar in Italië vestigde hij zich in 1762 in Londen, waar hij in 1782 overleed, slechts 56 jaar oud. Uit symfonie nummer 1 speelt Camerata de Budapest onder leiding van Hans-Peter Gemuur het eerste deel Allegro.

Muziek van Johann Christian Bach. Verder met muziek van Ferdinand Herold, die we vooral kennen van dat prachtige ballet La Fille Mal Gardée. En hij schreef daarnaast veel andere orkestmuziek, waaronder 4 pianoconcerten. Angeline Pondepere is de soliste in het derde deel, het Rondo Moderato, uit het tweede pianoconcert. En ze wordt bijgestaan door het WDR Rundfunkorkester onder leiding van Konrad van Alphen.

0: Een deel uit het tweede pianoconcert van Hérold. We gaan vrolijk verder met een prachtig lied uit de operette Im Weißen Rössel van Ralph Benatzky. Om mee te zingen, in Salzkammergut, da kann man gut lustig sein.
1: Schön ist die Welt, schön ist die Welt.

Een historische opname van Im Weißen Rüssel met in de hoofdrollen een jodelende Ingeborg Schöpf en Matthias Hausmann. Luigi Boccherini schreef een reeks quintetten voor gitaar en strijkers. Narciso Yepes speelt samen met het Melos Quartet het vierde deel Allegretto uit nummer 7.

Een deeltje uit het gitaarquintet van Boccherini. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV 1 Radio Centraal en de Slos met daarin de mooiste klassieke klanken.

Dat was het tweede deel uit het concert voor hobo en orkest van mijn stamgast Wolfgang Amadeus Mozart, KV nummer 314. Solist was Ingo Goritzky en hij werd begeleid door de Poolse Kamerfilharmonie onder leiding van Wojciech Rajski. Michael Haydn was de jongere broer van Jozef. Hij schreef twee fluitconcerten, eentje meer dan zijn broer. Uit nummer 2 speelt Emmanuel Pahut het tweede deel Andante en het staat in de toonsoort D groot. De begeleiding komt van het Haydn Ensemble Berlijn onder leiding van Hans-Jörg Schellenberg.

Een deeltje uit het tweede fluitconcert van Michael Haydn. Coppelia is een van de beroemdste balletwerken van Leo de Liebe. Het Sydney Symphony Orchestra speelt onder leiding van Christopher Nicholls daaruit de mazurka.

Balletmuziek van Leo de Liebe. En daarmee zijn we aangekomen bij de slotmuziek. En die komt van de Hongaarse componist Jozef Gungel. Zijn Schönbrunner Quadrille wordt uitgevoerd door het Stockholm Strauss Orkest onder leiding van Mika Eigenhals. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Muziek Palet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u, mede namens technicus Sander Senje, nog een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft twee Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond allemaal. Je luistert naar RTV Slos, Radio Centraal of internetradio. Allemaal welkom. Dit is een zomeruitzending van het programma Lichtflits. En we kijken in de komende twee uitzendingen, dus over twee weken nog een keer, even terug op het jaar 2025. Een beetje met muziek en wat er gebeurd is. Het was geen opzienbarend jaar, maar wel genoeg om even op terug te kijken. De berichten in de Kospelkalender en Lichtflits agenda zijn trouwens wel actueel. We gaan eerst met Adrien Snel terug naar vorig jaar. 4, 5 en 6 april 2025 werd de Passion opgevoerd in Drachten, Oud-Beijerland en Veenendaal samen met de Choir Company en Band. We gaan luisteren naar Adrien Snel en Long Live the King.

Het aloude lied Hoe groot zit gij? Uitgevoerd door Ronald Knol en Harold Kooi. En zij werkten vorig jaar onder andere op zaterdag 5 februari mee aan Zingend naar de Zondag in Stadskanaal. Dat was dus in 2025. En Ronald Knol die werkt ook ieder jaar wel mee aan de zomerzangavonden in Dwingelo. En ook Harold Kooi heeft zijn agenda ieder jaar weer opnieuw gevuld. Nu naar een opwekkerslied van vorig jaar. Rijkhalsend, opwekkerslied 896, komt van deel 49... dat tijdens de Pinksterconferentie 2025 vurig verlangen verscheen. Het was van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni... voor één keer tijdens Hemelvaart.

De Gospelkalender, dinsdag 11 augustus. De band Resin, 8 uur 's avonds in Dwingelo. Medewerking aan een zomerzangavond in de Bruggeskerk. Zondag 23 augustus, de band We For Him. Om 9:30 in de ochtend in de Willepsigerswoude, dat is een PKN-gemeente. Medewerking aan een ochtenddienst. Zondag 23 augustus, het koor de Lightning Stars. 4:30 in de middag in Bakkeveen. De themadienst Be The Light wordt er uitgevoerd. Gaan we naar zondag 6 september. New Creation Gospel Choir and Band. Om 10:00 in de ochtend in Akrum. De themadienst Goud in de Terpkerk. Zondag 6 september, Sinjael, een band. 11:00 in de ochtend in Nijland. Medewerking ten dienst bij Dorpshuis De Mande. Zondag 27 september, dat is New Creation Gospel Choir and Band. Om 7:30 s'avonds in Stiens, themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september, Voices of Faith, ook een band. 9:30 in de ochtend in Leek. Medewerking kerkdienst Peker en de Hoeksteen. Zondag 27 september, Peter en Itske Brakels, Reprise in Time. 7:30 s'avonds in Drachten. Evangelisatiedienst in de Schakel. Zondag 27 september, The Living Lord Singers uit Diever. Om 7:00 s'avonds in Houlerwijk. Dan zondag 27 september is nogmaals de Lightning Stars, het koor. 10:00 in de ochtend in Burgum. Gaan we naar zondag 4 oktober. De band Sinjael om 9:30 in de ochtend in Garijp. Medewerking kerkdienst. Woensdag 7 oktober. Peter en Itske Brakels, Reprise in Time. 9:30 in de ochtend is Sneek. Interkerkelijke koffieochtend van de Bron. Zondag 18 oktober. Voices of Faith, 9:30 in de ochtend, Nijega. Themadienst, kom dichterbij. Hervormde gemeente op einde en de Tieke in Nijega. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerking, dienst van de Vrije Evangelische Gemeente. En dan zondag 18 oktober in Steenwijk, de band Resin. 10:00 in de ochtend, medewerking kerkdienst Vrije Zendingsgemeente Bethel, Gasthuislaan. Zondag 18 oktober, de band Sinjael, 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Friesland. Verzorging themadienst in het Anker. Ten slotte Antheas Vocal Group, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Themadienst Child of God, zondag 25 oktober is dat.

Voor vorig jaar, op 19 juni, stond ze samen met Michael W. Smith en Rotterdam Ahoy. En binnenkort, dat is dezelfde jaar, 26 augustus, staat ze er alleen. We gaan luisteren naar Holy Forever van CeCe Winans uit 2024.

Je hoorde Marty Smith, oud-liedzanger van Delirious. En dit was een solo-stuk van hem. Hij verzorgde in 2025 het slotconcert tijdens opwekking, de Pinksterconferentie 2025, die dus van donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni dat jaar plaatsvond. En hij werkte ook mee aan het Zera Worship Festival in Maasbergen. Dat was van 14 tot en met 16 augustus vorig jaar, een jaar geleden dus. Lichtvest vervolgt met Rustav. Die heeft zijn muzikale carrière enkele jaren weer opgepakt. Is heel lang stil geweest. We gaan luisteren naar een stuk van Metals uit 1985, I'm Not Alone. En hij heeft in 2025, op 31 januari, het album Cover Story uitgebracht. En op 14 juni 2025 was hij live at venues in Tennessee. En hij heeft ook uitvoerig het erover gehad vorig jaar. Highlight, ik moet ik dan zeggen, over zijn creatieve partnership. Zijn samenwerking met oude gospel rocker Steve Taylor.

In 2025 brachten de Lost Dogs een nieuwe album Trick of the Light uit. Ook maakten ze een remaster van hun eerste cd Scenic Routes. Hiervan hoor je The Last Testament of Angus Chain.

Tijd voor Rant Collective. De band gaf een optreden tijdens de EO Jongerendag 2025. En dat was op 24 mei toen. En het had als thema All About Jesus. Ook Mark Floor, Gable Price and Friends, Rijer en Retained traden op in de Beam Worship Band. En we hebben het over Rant Collective. Die bracht vorig jaar het album Volk uit. Komt later wel eens een keer weer een uitzending aan bod. En ze hadden nog een concert in de Basiliek in Veenendaal op 25 augustus. Een jaar geleden dus. We gaan luisteren naar Build Your Kingdom Here uit 2012. Come.

Je hoorde Help is on the Way door Michael W. Smith... featuring Israel Youthen, een opname uit 2017. En ik had het al eerder gezegd, Michael W. Smith gaf vorig jaar... in 2025 op 19 juni gezamenlijk met C.C. Winans... een concert in Rotterdam Ahoy. We gaan verder met Lichtflits Agenda. Gegevens die ik eerder noemde optredens in de Gospelkalender... kun je terugvinden op www.gospelpodium.nl/agenda. www.gospelpodium.nl/agenda. En er staat veel meer op. Ook al voor volgend jaar en voor het najaar. Dus kijk een keertje als je tijd hebt. Events for Christ contactgegevens. www.eventsforchrist.nl/agenda. www.eventsforchrist.nl/agenda. Of telefoon 0297 237172. En dan kijk ik even wat Events for Christ de komende tijd heeft. Ik noem eventjes hier en daar wat. In augustus, 20 augustus in Israël, Youth and a New Breed in Rotterdam. Ahoy, 20 augustus dus, 26 augustus. C.C. Winans, zoals ik al eerder zei, in Rotterdam Ahoy. 27 augustus voor King & Country. En Josh Beltwin in Rotterdam Ahoy. 28 augustus ICEJ, Israël Weekend 2026 in Zelhem op Camping de Bethel. En dan in september zijn er ook een aantal dingen die dan weer plaatsvinden. Onder andere met Reni en Elisa Krijgsman en Arend Janssen en Friends en nog meer dingen. En in het najaar komt de Young Messiah terug. Maar er komen komende uitzending allemaal wel weer op terug. Dan eventjes, Marijke Bos heeft ons onlangs weer info gestuurd omtrent de Alpha-cursus. En die begint al in Steenwijk op vrijdag 11 september aanstaande. Het worden 12 chille avonden praten over het leven en geloven. Na een filmpje ga je in kleine groepjes verder praten. Met 5 of 6 personen over het onderwerp. En alles kan, geen vraag is of mening is te gek. Er is ook een lekkere maaltijd. Nou, en Alpha is voor iedereen met, zonder of een beetje geloof. Het wordt dit keer gehouden in wijkgebouw De Gagels. En ook in Oosterwolde, Oosterlingwerf, zal er een Alpha-cursus zijn. Maar die is voor volwassenen in Steenwijk voor 16 tot 26-jarigen. Maar in Oosterwolde voor volwassenen. En die wordt dan vanaf ergens in september gegeven in een locatie die ik, waarvan ik even de naam niet kan vinden. Maar daar kom ik dan ook weer later op terug. Even zien of er nog meer is. Nou, ik denk dat we het even hierbij laten. We gaan terug naar muziek. We gaan naar Nederland Zingt. Daar kan ik ook nog wel eventjes wat van vertellen. Nederland Zingt had vorig jaar 2 verschillende evenementen. Een Nederland Zingt event in Apeldoorn op 12 april. Ja, God is goed, altijd als thema. En het Nederland Zingt jubileum werd in Barneveld gevierd op 22 november. 35 jaar bestaan van het tv-programma. En dan vermoed ik dat ze ook een voorloper hebben meegenomen. We gaan luisteren nu naar een stuk van Nederland Zingt. En dat is A Medley.

Je had het al herkend, het geluid van Bedien Steinberg, Rondo Rousseau. Een grote hit in 1983, vanaf 16 juli dat jaar. 12 weken top 40, nummer 1 als hoogste positie en op 8 in de single top 100 van 1983. En in 2025 zagen we haar ineens weer verschijnen bij de talentenjacht van Omroep Max voor het Max Orkest. Ze werkt dus op zondag 12 oktober mee aan een concert dat rechtstreeks op tv werd uitgezonden. Deze lichtflitserszending werd technisch verzorgd door Renier Simons en Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Bedankt voor het luisteren en ik wijs je nog eventjes op Steenwijkerland op Kopje Cultuur. Dat is 4, 5 en 6 september aanstaande. Vrijdags, zaterdags en zondags. En dan zondags is er een kerkdienst op de markt met onder meer Ellie Zuiderveld, het Core Inspiration en Martin Brandt. En Kopje Cultuur brengt nog veel meer in de dagen ervoor. Het gaat over het bruisende culturele leven. Bedankt voor het luisteren. We luisteren nu nog even naar Wim Pols, die ons helaas in 2025 is ontvallen. Volgende keer gaan we een ander nummer van hem draaien. Living in the hopeless and hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is still there because he's a victim of the times. I wear the black for those who never read or listened to the words that Jesus said about a road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight?

0: the ones who are held back. Out front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een oude echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: en steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Ja, naar Fabeltjesland.
2: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
1: Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
2: Echt waar?
1: Echt waar?
2: Echt waar, meneer de Uil?
1: Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oom Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit je vrouw Ooievaar. Met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is je vrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.
2: Hallo, meneer de Uil.
1: Ja, de raaf en de beer.
2: En waar is dan de rest? Want er zijn er toch meer.
1: Ja, ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
2: Echt waar?
1: Echt waar?
2: Echt waar, meneer de Uil?
1: Ja, 20 dieren, net als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken.

0: Libra,
1: Leo,
0: Cancer,
2: Ralph,
0: Charles,

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer, die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen, zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. En ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Barbie.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meesten vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

goed, ze doen het goed. Voor die wil gaan we strijden met z'n allen. Want Caesars is bet, dus gaan we knallen. Kampioenschap, here we come, and we always sing along. Als het moet, ze doen het goed, ze doen het goed. Kantine zit weer vol, we gaan samen naar ons bol. Als het moet, doen we het goed, doen we het goed.

kan me vast aan wat het was. Denk het niet, vind het moeilijk toe te laten. Toch spring ik in het diepe, ging zwemmen door te springen. Fietsen door te vallen, huilen van verdriet. Pas toen ik mensen ging verliezen, lachen toen ik zorgen vergat. En de morgen die komt is genieten van de nacht. Gelogen, bedrogen, gevochten, gekwetst. Altijd vrouwen om me heen, maar ik wist weinig van respect. Mezelf beter kennen, doe mijn best om dat te leren. Rustig in gesprek, luister.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aghart en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.